Rockabilly, rock'n'roll, uit die 50er jaren. Oké. Kick-off met Dr. Rush in de Fortune Recording Studio, Detroit, Michigan. Met de New York Breakdown. Los geht's!

Rock, Road, Rambo, Liam Bowman, Birmingham, Alabama. Dat is met Rocking the Blues. Onder Reed Label. Tijd voor het was instrumentalisch. Beep en de Roadrunner zijn we het hier. Of dat Vincent Label met de intro Shifting Gears. Rock and Rock!

er zijn een 10-inch record of Tail Records. For only real hip cats, hot stuff uit de Schweiz. Met Wild Nights at Junction. Alright, van de Schweiz gaan we jetzt richting Österreich. Österreichische rockabilly hebben we jetzt hier van de Slapbacks. Sick and tired of singing the blues. Rock and roll, rock!

That's it. Einde intro, Waters. Of de Scott label van Freddy and the Hottage. Met Womp Womp, instrumentalische rock'n'roll. Aanvang 60er jaren era. Alright, we gaan jetzt richting Canada, rock'n'roll in the 50s. Aus Montreal, gaan we jetzt hier. Jimmy James met The Babysitters, rock!

Drummer Sleep, Rockabye Baby Rock, Swing Your Girl, Round and Round, Do-Si-Do, Jimmy James, Canadian Rock and Roll, uit die 50er jaren, jede woche 50s Rock and Roll en een Rock and 50s. Jede woche op die vrije Oostenrijkse rondfunken, Radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz. Oké. We gaan jetzt richting de doo-wop scene in die 50er jaren aan de West Coast LA uit 56 of Prep Records. Gaan we jetzt hier de Q's met Crazy Crazy Party.

Bop. Yeah, doing the bop. Dat was Gene Vincent en de Blue Caps. Met Crazy Legs of Capitol Records. Deze vinylplaten heb ik bereid sinds meer dan 50 jaar in mijn plattensammlung. Speelt aber immer nog goed. Weiter geht's met een rariteit of Reed Records. Birmingham, Alabama in de 50s. Hebben we jetzt hier Jimmy Wilson. Met Have a Tear on Me. Rock around, rock!

Rack around, bobbing around. That's what Jimmy Wilson met have a tear on me on Reed Records, Birmingham, Alabama. In de 50s van Birmingham, Alabama gaan we jetzt richting Honky Tonk, Hillbilly in Texas. En de 40er, aanvang 50er jaren. The Roots of Rockabilly, Rock and Roll. En de vinylplaten van Jerry Urbion jetzt hier. Met zijn 49 women.

Janis Martin met hier Barefoot Baby of Russia A. Victor. Oké, White Gage met Tommy Shands. Tommy Shands waren in die 60er jaren verheiratet met Nancy Sinatra. Want ik kan nog goed herinneren, voor meer wie 35 jaar heb ik eenmaal een interview afgezeichnet met Tommy Shands. Irgendwo heb ik dat nog in mijn archief. Tommy Shands, we jetzt hier aus 58 auf Capital mit The Ryan Kind.

Yeah, trekking down the line. Das war Restless met Leaving This Town. Oké. Je hebt soms sluis deze Rocking 50 Cent ontouwen nog eenmaal onder. In al op de lokale rockabilly underground scene in die 50 jaren. Over de prairie in Texas. Betty Smith hou je het hier. Met Yeah Baby.

0: Betty Schmidt. Yeah, baby. Tetjes Rockabilly. Oké. Okay. Ryder Gates nog eenmaal. Bill Curtis met zijn Panic Stricken Baby.
1: Baby, why?